Ons beginnen met die tweede plek. Gaan we een beetje van achteraan werken vanmiddag. In die tweede plek, een luisteraar uit een dorpje met die naam De Aar. De Aar is in die Noordkaap, mensen. Dat is die dorpje wat bekend staan. Is die dorp in Zuid-Afrika met die meeste windpompen. Vooral mij, ik kom van daar, die wereld. Die groot geworden daar niet. Maar bij op De Aar gekomen, want ik daar nabij het ik dit groot geworden. Zo, welgedaan, Wijnand Viljoen van De Aar in die Noordkaap. Welkom bij Harties FM. En jij is vandaag tweede in woorddraai, mijn vriend. Die correcte woord is natuurlijk jump. Vinnige beweging. Vinnige actie van beweging is om te springen. Jump. Maar geluk, Ronel Pieters, aka Strandplakkies van die Vrijstaat. Ronel Pieters is van Bloemfontein. Zij was eerst terecht geweest met die correcte woord, namelijk natuurlijk jump. Nou ja, Johan, ik zal tenminste ieder soort goeie soort noemen, Johan. Staan vlakjes weer te werk, Billikie. Zijn we nou een liedje aanvragen wat ons vaak gaan spelen, net na vijf. Dan, Wijnand, ons kan voor jou ook spelen, wil jij graag hoor. Een liedje van jou eigen kiezen, net na zes vanavond, hoor. Laat weet mij. 061-511-2602. Hier is die laatste liedje, en vandaag zijn woorddraai. The Pointer Sisters met Jump for Your Love.

Prachtige naam van Freddy Beck. Bianca, breng je tijd op. Sopas geweest, 9 minuten voor 5. Kom eens kijken naar je verkeer. Aan ons verschaffen hier Eintrevik.

KwaZulu-Natal, die N3-Zuid, dus die afrit van de Paradise Valley Road. Stilstaande voertuig daar op die N3-Zuid, net na daar die afrit. Padwerken ook steeds een probleem daar op die N3 in een zuidelijke richting.

0: Kiss FM nieuws.
1: Een hartelijke goedemiddag aan jou. Dit was zo pas 5 uur. Dit is tijd voor je nieuws op Hartjes FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

0: Wel is dan bijkans die einde van die nieuws. Ons kijken tenslotte naar die financiële nieuws. Dat is jou handelsdienst in geldzaken. Hier op jou gunstelinge radio. Kom eens kijken wat gebeurt met die wisselkoersen in die economische aanwijzers. Die rand verhandelt in die dollar in R16.40. Die rand verhandelt in die Britse pond R21.92 en die euro R18.70. Die prijs van goud op die stadium $4,063.72 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $78.21 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignieus, speciale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

is natuurlijk zo 13 minuten na 5. Nou, goeiemiddag, baie welkom bij die laatste, niet heel laatste, die tweede laatste hier van die programma is waar het samen draait. En ons het die 5 uur nieuws gehad, lekker een daarvan Karen Hooghart blij, wat aangevraagd door die tweede plek deelnemer aan vandaag is woorddraai. Nee, die eerste plek deelnemer, excuus. Jammer, Ronel Pieters van Bloemendijn was die winnaar van woorddraai en sy het gevraagd voor Karen Hooghart se blij. Als tweede plek deelnemer wat vanmorgen natuurlijk gewen het, of tenminste deel was van woorddraai, is Wynand Viljoen van de Aar in die Noordkaap. En nietemin, ons gaan ook vinnig kyk wat met die weer gebeur in die streek vir die volgende paar dae, voordat ons kyk wat gaan aan in die nuuswêreld.

Dat moet ik weer vandaag een beetje nieuws naar voren gekomen. Rakende, niet gevonden, kijk, meneer Malatsi. Nee, Malatsi, want blijkbaar die zweepklap bij CITA na onderzoek nou die Raad van die Staatse Inlichtingstechnologie Agentschap CITA moet binnen 30 werksdagen goedgekeurde stabiliserings- en herstelplan aan die minister van Communicatie en Digitale Technologie voorleggen. Minister Solly Malatsi het maandag die bevindingen bekendgemaakt van een onderzoek waar die staatsdienstcommissie naar de bestuursmislukkings bij CITA gedoen het. En daar is onder meer bevind dat meer dan 2 miljoen, of eerder 2 miljard moet ik zeggen, in onderhoudmatige uitgaves door die auditeer-generaal oor 4 jaar zijn audits aangetekend is.

En dan natuurlijk die andere plaatselijke, die is niet echt plaatselijk internationaal, moet ik zeggen. Wat van belang is, andere internationale lies, wat van belang is. Als meneer Donald Trump, wat zei, die schietstilstand met Iran is nu voorbij. De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd, die schietstilstand met Iran is voorbij. Met vijandigheden wat hervat wordt en hervat het na Iranse aanvallen op schepen in die straat van Hormuz. Die strategische scheepsroute blijft een brandpunt in die conflict. Met Iran wat daarop aandring om die waterweg te beheer. Iran wil voeie verdeergang heeft en dreigt om schepen te teken wat van zijn gemachtigde route afwijkt. Nou, Iranse weermacht heeft de afgelopen dagen tenminste 3 schepen aangeval, wat dinsdag tot uitgebreide Amerikaanse aanvallen tegen Iranse tekens geleid heeft, gevolgd door vergeldingsaanvallen op die golflanden door Iran. De volledigheid van hierdie bericht ook beschikbaar op de webwerf van Marula Media. Ons kijk tenslotte in die nieuws oorsig net gevindig naar die verkeer wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf door iTraffic.

0: Al is het 32 minuten na. Vijf, kom eens kijken of we naar die sportnieuws. Die belangrijkste sportnieuws op die stadium. We beginnen met sportnieuws over die jong bokken. En een overwinning over Wallis. De junior springbokken is steeds onoverwonnen bij die wereldkampioenschap in Georgia nadat hulle dinsdag, dus gisteren, voor Wallis met 52-33 in Tbilisi geklop het. Die jong rooie draakspan het echter die sterkste begin en natuurlijk Kyle James en Stefan Emmanuel ze drieën het een voorsprong van 14-0 bezorg. Die Suid-Afrikaners kon daarom hulle voeten vinden om uiteindelijk 8-3 in die krachtmeting te druk. En volgens die junior bokke se hoofafrigter het sy spelers toe met die regte ingestelde gespeel om beheer van die wedstrijd te neem. Baie baie geluk aan die jong bokke. Dan een bietjie tennisnieus in die wereld van Wimbledon. Op 39-jarige ouderdom was Novak Djokovic en wijst Novak Djokovic dat hij steeds goed genoeg is om amper die onmoontlike op die tennisbaan recht te krijgen. Nou, die Serviër het dinsdag aan dan nog een Wimbledon half in strijd deurgedring, toe hy vir Felix Auger Alessheim in meer as 5 uur en in 5 stelle met 7-6, 3-6, 6-6 en nou het ek baie mooi luister, mooi kijk, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 en 7-6 geklop het. Nee, die man, ek weet vir jou, hy weet van tennis hoor. Nou, die krachtmeting was baie boeiend, selfs soveel so dat die selfs die BBC se nuusbulletin om 10 uur die aand terughou is, sodat die wen nou eers geslaan kon word. Ondanks sy sukses in die eerste stelle Djokovic meer in so vertoning in aanloop tot die krachtmeting gelever. Baie baie geluk aan Novak Djokovic. Dis dan al wat ons sportnieuws aanbetref vir nou. So morgen weer bykie inkyk aan ons quota sportnieuws. Dis 34, amperkies 35 minuten na 5. Hier op jou gunsteling radio muziektijd. En ons neem een bykie een breek hier so op die muziekfront. En ons gaan terug in tijd saam met Rina Higu en Guy Korsten.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.